De tijd. Het is nu 2:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,70 hertz.

De tijd. Het is nu 3:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 3:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 4:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 4:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 5:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 5:30 's nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 6:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 6:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 7:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 7:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 8:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 8:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 9:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

de tijd. Het is nu 9:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,70 hertz.

0: Goedemorgen, geef je callsign alsjeblieft.
1: Goedemorgen, PD5CZB. Is er iemand al hierover?
2: Ja, Cor. Goedemorgen. Papa Delta 3, Juliet Victor Romeo.
1: Hey, goedemorgen, Jan. Alles wel daarover?
2: Ja hoor, voor 98% onder controle.
1: Ja, kijk, dat is goed om te horen, ja. Maar je bent niet zo vaak meer actief op de HF-banden, Jan, over?
2: Jawel, maar met FT8 volk ken ik hier heel erg weinig. Ik heb hier al adres minimaal 6, 7 tot 8 aan storing. In de avond wat minder dan overdag en heb ik hier altijd heel veel storing. Dus. Er moeten zo sterker binnenkomen als het stoorsignaal. Dus op phone ben ik heel weinig, maar ik ben heel veel bezig op FT8, FT4 en dat soort dingen.
1: Ja. Maar met rondes en zo, daar ben je niet meer echt mee actief? Of ja, ik weet natuurlijk in die tijd dat ik nog de nachtdiensten draaide, dat ik nog een stukje meepikte met de vroege vogelronde. Dat soort dingen is klaar.
2: Nou, straks in oktober dan ga ik weer meedoen met de KNA-ronde op zondagmorgen om 11 uur. Maar in de zomermaanden dan heb ik mij daarvoor afgemeld vanwege dat we een campertje hebben en dat we daar vaak weg zijn. Nu zijn we toevallig weer thuis, omdat we Jeanette haar verjaardag vieren dit weekend. Die is afgelopen donderdag in zijn jaren geweest. Maar dat doe ik dan nog. En voor de rest op vrijdagavond die ronde om 11 meter. En voor de rest houdt het op voorlopig. Ja, misschien dat het in de toekomst wel weer komt, maar op dit moment niet, hoor. PD5, ZZB, PD3, JVR.
1: 3 JVR, 5 Centrale Ziekenboeg. Nou, nog gefeliciteerd, man. Ja, leuk. Dat, Kop van Noord-Holland-ronde probeer ik mee te krijgen, rechtstreeks, maar het gaat heel summeren. Eigenlijk alleen maar ruis, wat ik hoor. Ik kom gewoon tekort met die Comet 95, die op bijna 11 meter staat. En aan dit orgeltje, ja, die wordt van de week opgehaald, hè, want het ding is niet van mij, die Icom 9700. En voor de rest heb ik hier staan de Jesu FT102. Dat is die 3000 ZZ 1983. Er zit alleen de amateurbanden in, dus 11 zit daar dus niet in. Hè. En daar kan ik dus helemaal niks van meekrijgen. Mijn gezinnige zit eigenlijk op een Kenwood TS 2000. Nou, daar staan er 3 al op Marktplaats. Maar ja, als je ziet wat ze er voor vragen, ook qua prijzen, dat is net of er 14 karaat gouden knop op zit, over.
2: Ja, ik weet het. Ik praat nu via zo'n ding, hè. Klopt. En ik heb hem dan uit nalatenschap van Henk gekregen. PE2AEX, maar ja, ze zijn niet te betalen. En, maar goed, deze hebben we helemaal schoongemaakt, helemaal... gereinigd en weet ik van allemaal. Dus, en nu ben ik hem heel langzaamaan aan het ontdekken. Ik weet niet hoe ik kanalen in moet programmeren en zo. En die kanalen ook een naam moet geven. Dus ik heb het hele grote dikke boek wat erbij hoort. Heb ik gedownload. Dus daar kun je alles weer terugvinden, hoor. Dus ja, het is een prachtige machine. Maar er zitten wel heel, heel, heel veel knopjes op.
1: Ja, 3EVR, 5CZB, retour. Ja, ik heb hem zelf ook gehad. Jaren geleden. Eigenlijk ook meer voor die ronde op de vrijdagavond dan. Die Charlie Quebec, dat is dan in USB, 144385. Dan ga je dat proberen mee te krijgen. Maar ja, soms gaat het goed, maar soms ook echt bar en boos. Het is ook net hoe de condities zijn, weet je wel. En ik vind het toch wel leuk, hoor. Leuker rechtstreeks werken op 72, met name dan SSB. Ja, een repeater of een palen opdrukken, ja, dat is niet zo spannend allemaal, hè. Dus vandaar, ja, mooie set, Jan, wees er maar zuinig op. Er zitten heel veel menus in, er zit een equalizer in, die kun je gewoon helemaal instellen. Hoog, laag, bas, treble en weet ik veel wat allemaal. Er zit voor mij ook een dongle bij, die heb ik toen ook gehad. En ook een interface, de interface USB-sport 3. Er zat heel veel bij. Ik had de MC60 volgens mij erbij. Maar de MC90, dat is de topmicrofoon die er dan eigenlijk bij hoort om heel donkerbruin te klinken. En als tweede microfoon optie is de MC85. Hè. Ja, en anders gewoon je handknijper. Want de rest doet het apparaat uit zichzelf wel, hè. Ja, heel mooi apparaat. Jan geeft zijn volle vermogen. De FT847 die er dan wel op lijkt, ja, dat is dan een klasse minder. 50 watt, 20 watt. Op HF drama, geen tuner, geen Fox. Dat heeft TS2000 wel, hoor.
2: Ja, maar even een kindje. Voor eventuele inmelders. Is dit Papa Delta 3, Juliet Victor Romeo. Vanuit het QTH op meer. Ik heb hier ook zo. Ik zit ook door zo'n MC60 te praten. Dus ja, die zat er niet bij. Henk had zo'n grotere. En we wisten helemaal niet wat we voor de rest mee wouden. En toen was er een amateur in Schagen, die zocht zo'n microfoon. Nou, die hebben we daaraan verkocht. En toen later, toen zei ze net, wat willen we met die set? Nou, die set gaat niet weg. Die ga ik gewoon operationeel maken in mijn eigen check. En met de tijd zien we wel wat we erbij willen, maar hij gaat nu echt helemaal niet meer weg. En toen heb ik er zo'n MC60 bij gekocht. Ja, ziet er ook nog steeds smetteloos uit. Dus, hij past er precies op. En nou ja, volgens de tegenstation zit er een prachtig mooie modulatie in. Dus vandaar hoor. Dus ik ben er ook erg blij mee. Ik ben er erg zuinig op. En we gaan hem houden, hè. Zeer zeker.
1: Ja, 3EVR, 5CCB. Ja, het is een mooi apparaat, zeker. En ook een mooi helder display. Maar je had ook die 99 nog, hè, van Jezu. En die 991A. Want die heb je daar van de hand gedaan, ja?
2: Nee. Staan hier alle drie mooi op een rijtje. Met wat power SWR-meters ertussen. Van Shiitake. Nee, die 99 die heb ik zeer zeker nog in mijn bezit. Die staat hier helemaal rechts. De 991 staat hier recht voor mijn neus. En de TS2000 staat links van mij. Dus die staan hier mooi op een rijtje.
1: Ja, en ze zijn alle drie doorlopend, neem ik aan. TX, RX?
2: De TS niet. De TS2000 niet. Die is niet doorlopend.
1: Ah, oké. Okay. Want op HF schijnt hij ook goed te zijn, hè, die TS2000. Doet het ook uitstekend, zeker met die instellingen van je equalizer, hè. Van die TS2000. En mooi hoor. Ook die filtering, die ziet hem bewegen, hè, met die blokjes. Dat is wel grappig eigenlijk. En een dual wat ze, hoor.
2: Ja, er zitten zoveel mogelijkheden op. Op dit moment gebruik ik hem alleen voor 2 meter, 70 centimeter. Voor een aantal simplex frequenties en repeaters. Maar misschien ga ik hem in de toekomst ook nog wel op de HF aansluiten. Ja, dat weet ik nog allemaal niet. Maar voorlopig heb ik hem zo weer operationeel. Hij vindt prachtig mooi schoon. Hij glimt weer tegen Jan. Dus, Henk was nogal een straffe roker. Dus hij is mooi schoongemaakt. Van binnen en van buiten. Dus het was wel even werk. Maar dan denk je er wel iets heel erg moois voor terug, Cor.
1: Ja, dat zeker, hè. Nee, maar weet het, 145-225 en die Ron van Gorkum, de 350, is gewoon hier niet haalbaar. Ik weet niet waar het is, maar die Comet staat helemaal vrij, boven, op 11 meter. Je zou denken, nou, je pakt alles, maar nee hoor, helemaal niks. Ik moet het meekrijgen via Facebook, hoor.
2: Ja, die KNA-ron is ook via Teamspeak te beluisteren. Ja, geeft Mario ook door, via Teamspeak. Dus, maar goed, ik wil, het is niet anders, Cor. Het is natuurlijk wel, het zijn natuurlijk wel zichtfrequenties, hè. 2 meter, 70 centimeter. Die antennes moeten we eigenlijk elkaar een beetje kunnen zien, hè. Maar ja, lukt niet altijd. Zo zie je maar, dan zit je toch op redelijke hoogte. Maar ik denk dat zelf dat ik niet veel hoger sta. Hij staat op de schoorsteen van dit huis. Dat heeft allemaal met elkaar te maken, Cor.
1: PD3JVR, PD5 Centrale Ziekenboeg met recht terug. Ja, misschien zit jij gunstiger daar natuurlijk in die kop van Noord-Holland. Ik zit richting natuurlijk Amsterdam. Ja, dat scheelt wel een slok op een borrel natuurlijk. En Nou, heel af en toe hoor ik wel eens wat, maar dan moet je echt je oor op de spieker leggen en dan moet de skwels open. Nou, je moest weten hoe vermoeiend het is, jongen. Je oren suizen helemaal daarna. En eigenlijk is het gewoon mooi, weet je, dat je dat met een skwels half dicht kan doen. Dat je die ruis niet hoort en dat iedereen keihard binnenkomt.

0: zitten. Maar ja, en dan moet soms ook nog de preamp openstaan. Ja, nou, dat is het helemaal feestje aan over.
1: Ja, dat is geen luisteren, joh. Ook zelfs met een headset niet, hè. Moet je heel langzaam worden gehersenspoeld, joh. Ja. Nou, mooi, man. Ik ga nog even verder. Ik heb hier een nieuwe PC geïnstalleerd. Die ga ik even verder alles installeren en dat soort dingen. Ja, een andere PC is gecrashed. Waarschijnlijk of het moederbord of de processor. Dus dan ga ik even de harde schijf even uithalen en even in een dockstation zetten. En eens even kijken wat ik daar nog van kan redden. Maar deze is helemaal vers. Wel refurbished. Het is een HP. Maar het is een heel klein doosje. Maar goed, je staat er besteld voor wat we er allemaal mee kennen. Windows 11 Pro erop. Nou, daar ga ik even verder mee, Cor. Leuk je even gesproken te hebben. Papa Delta 5, Charlie Zulu Bravo. Papa Delta 3, Juliet Victor Romeo.
0: Oké, Jan. Ja, je komt wel met een heel licht ruisje mee, hè. Ik heb natuurlijk geen preamp openstaan. Ik weet niet, jij wel. Maar met hoeveel zit je nu?
2: 10:00 ochtends. Papa India 3.
1: Ja, gewoon oh, even deze uitzetten. Top. Gewoon met 25 watt.
2: 70 hertz.
0: Ja, oké. Goed, nee, dat dacht ik al. Dan zit je gewoon met die met een heel licht ruisje over.
1: Ja, ik weet dat deze 100 watt kan geven op FM. 2 meter, 700 centimeter. Maar laten we dat nou maar niet doen. Laten we ons eigenlijk maar gewoon in de regels houden.
0: Nou ja, ik wens je een fijne dag. En nou, we komen elkaar alweer tegen. Veel plezier met die TS 2000. En ja, dat komt allemaal wel goed, hè. Dus veel plezier ermee, Jan. Ik ga je horen. PD3 EVR, PD5 CZB uit Boezingenlied over.
1: Prima, Cor. Hartstikke goed. Jij heel veel succes met de zoektocht daarna naar die TS. En wij komen elkaar inderdaad wel weer tegen. Groeten, bye bye.
0: Ja, bye bye, Jan.

de tijd. Het is nu 10:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

RBI Papa Alfano Radio Bravo India. 20 jaar geleden, na een mislukte aanval op de brug van Nijmegen, staken geallieerde troepen met canvasboten de Waal over met het doel om de noordzijde, de noordoprit van de brug te veroveren en de Duitsers daar in de rug aan te vallen. Tegelijkertijd bewogen zich troepen langs de zuidoever in de richting van de brug. En een derde groep kwam door het centrum heen, door de tankafscherming heen en kwam hier in het park terecht, in het Kalfkesbospark terecht en vocht zich uiteindelijk daardoor ook richting van de brug. En daarmee lukte het om de brug te veroveren. Dat wordt vandaag hier herdacht, PA0RB.

de tijd. Het is nu 11:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

0: Goedemorgen, heeft je callsign alsjeblieft.
1: Goedemorgen, PD5 CZB.

De tijd. Het is nu 11:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 12:00 smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

de tijd. Het is nu 12:30 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 1:00 smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

Goedemiddag. Geef je callsign alsjeblieft.

Goedemiddag, geef je callsign alsjeblieft. De tijd. Het is nu 1:30 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

Cisco, Papa, Delta 1, Kilo, Oscar hier, spreekt de UI vanuit de uitsector.

0: Goedemiddag, geef je callsign alsjeblieft.
1: Papeco in auto, Romeo Zulu.

0: 2 uur middags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS toon is 77 hertz.
1: 97. Goedemiddag, PC2B. Ik hoor iemand de rang komen, kraakt en doet.

0: Nee, je moet lukken niet. Er wordt meer power erbij geven. Gaan we bij de verder met de Peter af, denk ik.
1: Ik zou graag power erbij geven. Maar in ieder geval, in die zon zou doen. Dus.
0: Het is al beter. Ik kan al wat platen pakken. PC2 Echo Bravo Echo, QTH is erachter al. Ja, en wat is jouw locatie dan en jouw roepletters?
1: Ik sta nu op de Maas wachten. Helemaal achterin, zodoende.
0: Nou, is goed. Op de Maasvlakte, waait het ook zo hard, ouwe?
1: Ik zou ongeveer op het ogenblik, ja, buiten radarstation, wat in de zee staat dus, hè. Dat is pas 6-7. En ja, dat weet ik niet, maar ik ga hartstikke goed. Ontvangen.
0: Ja, het zijn niet pijlers hoor, de Space 2, het zijn niet pijlers. Maar, nou ja, het is niet, nee, het is niet stabiel. Dus ja. Ik denk dat het dit het is over.
1: Dat kan. Nee, dat kan. Maar ik heb een kleefvoetje. En dat is, ja. Net zoals ik ben. Dus wat dat betreft, het weet het wel. Maar het is eventjes, ja. Proberen.
0: Nou is goed. Nou is het goed. Dus ja. Ja. Ik kom nou in Drachten wel binnen over.
1: Oké, joh. Blij dat ik weer binnenkom. Normaal lukt me dat niet, en nu wel.
0: Ja. Ah, hij gaat er weer gesmelden, hè, in Drenthe. PC2B trouwens. En die zet het weer naar mij toe. En, maar ja, die had hier 6 erbij over 9, dus dat gaat wel prima zo.
1: Oké, okay, joh, 5 over 9, nou vind ik niet slecht. Een kleefvoetje met. Ah, niet slecht. Hij doet het wel.
0: Nee, hij gaat niet slecht, hè. Ja, ik weet niet. Wat de Peter spreek je aan? Ik denk van Zeeland of zo.
1: Ja, ik weet het, hij is hartstikke zacht, maar ik kan niks aan doen.
0: Hé, hey, wat een repeater gebruik je momenteel? Ik dacht van Zeeland over.
1: Nee. Ik zie je ook al.
0: Ja, het is een beetje moeilijk allemaal. Ik wens je dat plezier op zondag en waar ben je weg?
1: Oké, de groeten.
0: Groeten, hè.
2: Hele goedemiddag.
0: Dit is beter. Goedemiddag, PC2 Echo Bravo Echo. Uit het, ja, het zal wel zonnige Drachten. Over.
2: Dit is de PD9DCD uit de locatie Hilversum.
0: Oh, dan zit hij wel boven op de repeater, hoor. Dacht ik. PC2B, ik zit voor je smelden. 280 meter hoog of zo, die repeater.

De tijd. Het is nu 2:30 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,70 hertz.

De tijd. Het is nu 3:00 smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 3:30 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 4:00 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

0: van de Euro. Weet je in de zijwand ook? Oké, okay, hoort die uit dan. Ja, dat wordt helemaal niks, die frequentie. Is frequency in use? Twee tellen hoor, nee. Bij de 0 en die 1 van 2-1, hè, als het. Nee. Oké, ik laat hem hier weer even los en dan hoor ik het verzet wel. PD0MIA, P1HRZ. Ik sta nu op 96. 96.
1: Ja, oké, 1HRZ, 0MIA. Nou, dan ga ik daar even kijken. Ik heb je net wel gehoord, maar het ging niet van harte. In 73 is de knallen de signalen eruit. Dus daar is het druk. Ik ga even kijken, ja?
0: Ja, 73 was druk, ja. Dus, oké. Ga maar even kijken. Ga ik hier nog eventjes heel een klein beetje aan de knoppen draaien.

0: Op de Delta 0, Mike India Yankee.
1: Ja, wij zijn er weer. Nee, net had je zo'n mooi signaal en dan heb je in één keer terugwerking. Er gaat iets niet helemaal goed daar aan die kant.
0: Nee, ik heb hem gewoon naar 96 gezet. En dan hoorde de tuner meegaan en dan... Maar nu is het weer even bal.
1: Ja. Even kijken, wacht even dan. We gaan weer terug naar 84. Kijken of het daar nog stil is. Het is druk op de bal toe. Echt, het is hartstikke druk. Ja, er zijn ook al Nederlanders op 85 ook al. Nou ja, het is druk en druk en nog eens druk. Elke keer nog even de onder kijken, dat kan ik, hè. Even kijken, stiekem. Nederland. Ja, je kunt proberen 56. Hij zou kunnen proberen 56, Norbert. Maar het is overal druk, lijkt het wel.

0: Vreemd dat hij dat zo geil doet dat het niet hard is.
1: Ja. Ik heb in ieder geval dat station PI4BOZ 73, die heb ik vanmiddag ook al gewerkt, dus de signalen waren goed. Dus. Maar dat dat nou zo moeizaam gaat, dat begrijp ik nog even niet. Nou, net was jij zo hard hier ook, bijna is 9. En in één keer is het weer minder. Nou ja. Ben je heel mee van P1HZ?
2: Ja, PD0MIA. Ja, gisteren ging beter. Nou ja, het zal wel hier een conditie zijn. En, ik hoor je wel, maar in de verte. Hè? En gisteren was je 9+. En hoor je mij ook slecht, zeker, of niet?
0: Nou, dat valt wel mee. Ik kan je aardig verstaan. Dus ja, dat gaat allemaal wel. Ja. Nou, ik sta op 40. Nou ja, dat kan niet anders. Nou ja, alles staat goed hier ook. Ik zit al te kijken. Of het verkeerd staat, hè? Ja. Ja. Nou ja, maakt ook niet uit. We hadden zelf weer. Als het nou gisteren zo hard was, dan is het normaal ook zo hard, hè? Dan. Is het gewoon even wat minder dan Norbert. Ja, 40 is altijd wat, wat grillig altijd, vind ik altijd hoor. Dus zo gaat het goed en zo is het pet, hè. Ja. Maar ja, ik zie ze allemaal toffe signalen gelijk komen. Nee, nou is weer stil. Nou ja, goed, oké, ja. Hier zit vlak tegen het Russische net aan, hè. Dat zit op 55 meestal, hè. Ja, mijn omstreken daar ergens in die hoek komt dat ergens vandaan, hè. Dan hoor je alles tegelijk, hè. Radio, van alles hoor je, door alles door elkaar heen. Dus ik weet nooit wat dat is, hè. Dus, dat is altijd een herrieberrie van hier te zien, hier tenminste. Maar ja, geeft niet, maakt ook niet uit. PD0MIA, P1HZ.
2: Oké, 1HZ0MIA. Ja, nou, we proberen het wel weer even de troep opruimen. Het zal best wel een keer goed komen, toch? Het hangt netjes, dacht ik. Ver van huis. En de lengte is langer dan die ik eerst had. Ik ga nu alleen even de tak opruimen die ik af heb moeten knippen en zagen. Want hij loopt van die stal naar een boom. Maar dat mag niet uitmaken totdat er een knik in zit.
0: Ja, oké. Okay. Nee, dat maakt niet uit. Daar een knik in zit. Nou, dat is niet zo heel erg. Ik vond hem er zo wel leuk uit hangen, zo eigenlijk, zo te zien. Dat moet wel wat werken, hè. Ik had nog even een vraag van Wil, had ik nog even een vraag. Die grote klomp, wat doe je daarmee? Nou, die klompenmijn, dit hier ook. Dus die vroeg af, ja, zeg nou, wat hoe wat die met die klomp gaat doen, 0MIA, 1HZ.
2: Ja, 1HZ, 0MIA, ja, die mogen jullie wel hebben. Ja, die stond hier buiten, hè. Ik heb een kennis en die verkoopt dat soort spullen allemaal. Allemaal neppaarden, groot formaat ook, hè, neppaarden, koeien. En hij zegt, wil je nog een klomp hebben? Ik zeg, ja, is goed. Ja, er zit alleen een gaatje in. Maar ja, dat maakt niet uit. Je kan er van alles mee doen. Dus nee, die mogen jullie wel hebben, maar dat komt wel als ik die kant op kom. kan hem ook opsturen, maar het is een beetje een grote doos, denk ik.
1: Nee, dat moet je niet doen. Kost alleen maar ook geld. Flauwekul. Nou ja, als je toevallig deze kant uitkomt, dan is het goed, joh. Ja, ik zal het doorgeven, anders. Dus, goed. Ja, dat in, bij Volendam, waar we gestaan hebben toen. Bij die klompenboerderij en kaasmakerij. Al twee van die klompjes gekocht. Gewoon een normale klompformaat. En helemaal netjes beschilderd helemaal met vogeltjes erop. Hartstikke leuk hoor. Die heeft in de keuken gehangen tussen Jan aan de muur. Hartstikke grappig. Dat zijn eigenlijk vogelhokjes eigenlijk. Hè? Maar ik zet een zonde om buiten te hangen. Dus, want ik vond die klomp bij Norbert vond ik ook wel leuk. Nou, ik zou wat te zeggen. Als ik het als ik morgen zak kan vragen, hè? Ik was het alweer helemaal vergeten. Dus ik kom er net langs. Dus, ah, zoek ik op hoe het daarmee zit. Dus nou ja. Nou, in ieder geval bij voorbaat was het heel hartelijke dank. Dus dat in ieder geval van Wil. Dus dat gaat het helemaal goed komen, Norbert. Bij de LMEP.
2: Ja, één naar zet jullie weer. Ja, ik heb een leuk plantenbakje van maken. Of voor buiten of in de serre misschien. Ik zag dat je ook nog een grote. Die serre is nog aardig groot achter. Het is wel een lekker plekje. Of ik weet niet welke richting je op zit, maar in de winter kan je daar denk ik ook wel lekker zitten. Dus dat is Papa Delta 0, maaitje in die Jayenki.
1: Oké, best zitten hoor, in de winterdag hoor. Eén nadeel. Het wordt altijd subtropisch. Tegen de middag, dan staat de zon erin. Als je dan het roldoek niet laat zakken boven, dan zit op dat dak zit nog zo'n zonnescherm boven. Als je dat dan vergeet, dan zo 30 graden daar binnen. Maar 20 is dat wel lekker hoor, want dan willen we nog wel eens. Want ik heb een doorgang gemaakt ook voor de kachel. En dan die blaast gewoon warme lucht dan ook de serre in. Hè. Dus dan blijft het daar ook in ieder geval een beetje boven nul. Voor de winterdag. Hè. Maar ja, ik heb daar een keer makkelijk voor toe hoor. Ja, we hebben er in het begin hebben we er gewoon. Nou, toen waren we in de kamer overal bezig en in de keuken die lag eruit natuurlijk. Alles overhoop. Nou, de bankstel stond in de serre en alles stond in de serre. Dus nee hoor, dan kon je de tv, dus ik kon daar rustig zitten. Ja, die is nog best wel aardig groot hoor, die serre hoor. Dus, oh, daar kan je altijd goed voor toeven daar, Norbert. Wil en jij, 1HRZ.
2: Ja, oké. Okay. 1HRZ, oké, dan wil en jij. Ja, ik zag het. Ziet er mooi uit. En die antenne heb je ook in orde, zag ik. Je hebt er een heel ding op gezet om hem waterdicht te maken. Maar die aansluiting. Daar heb je niet een extra balloon aan hangen of iets dergelijks. Dat zit er gewoon in. Klopt dat?
1: Klopt. Zit er gewoon in. Want dat kleine stukje wat nu toevallig 75 ohm is. Ik heb het zo gelaten. Wat dan 75 ohm is, dat neem ik voor lief toe. Dat kleine stukje maakt dat geen bal uit. En het dopje wat erop zit, dat is een dopje van een deodorantflesje, geloof ik. Heb ik geleased. Nou, dat past erop. Een gaatje er een kabeltje doorheen. Nou, lijmpistool erop. Nou, even dichtlijmen. Klaar. Ja, simpel is het. Klein beugeltje gemaakt BNC'tje opgezet, dus ik heb hem zo met de RG 58 kan ik hem zo eraan hangen. Hè? Dan is het wel makkelijk. Hè?
0: Ja, dan kan je hem ook wel los ook gebruiken. Hè? Dan hoef je niet altijd gelijk op dat dak dat ding, maar dan kan je hem ook gewoon erg los neerzetten. Ik ken die op zijn drie pootjes, kan die ook nog wel staan. Hè? Dan een beetje langer pijpje opzet dat hij natuurlijk boven naar het dak uitkijkt, dan is het meer als genoeg. Hè?
1: Ja.
0: Dus dat kan dan ook nog Norbert zo doen. Hè?
1: Ja, we verzinnen wel wat. Hij moet wat verzinnen. Dus,
0: nou, die goudantenne die is ook zo goed als klaar.
1: Maar wel eventjes die laatste radialen nog even halen, dan
0: we doen volgende week alweer en dan maak ik daar een mooi pakketje van, hè.
1: Als je dan komt, dan kun je hem zo mee in slepen.
0: Voilà. P1 AZ.
2: Ja, oké, P1 AZ, P0 MIA. Ja, mooi. Nou, ik ben benieuwd. Jullie gaan zo naar Esmeralda eten, zeker ook en zo. Dus ik kan beter in Terneuzen komen wonen, joh. Dan zijn we weer een soort van terug bij af. Blijswijk, Blijswijk, tussendoor wat anders. Dus, nou ja, ik zit hier nog wel even, denk ik. Maar ja, dat HF gebeuren, dat moeten we nog maar even proberen. Dat zal wel een keer goed komen. Ik had vanmiddag wel een Italiaan. En dat was ook bijzonder, want ik gaf hem een retour. En hij zegt, oké, Norbert, daar heb ik hem waarschijnlijk al een keer meer gesproken. Of... hij toetst het gelijk in op dat QRZ.com. Denk je dat?
1: Maar er zijn er genoeg die dat doen, hè. Die kloppen gelijk in. Dat ligt gekoppeld aan elkaar. En die kloppen dat gelijk in. En dan, ja, zien ze rijk je namen. Maar kennen ze daar ook niet, hoeveel het spellingsalfabet niet helemaal doorheen te jassen. En dan... nemen ze het zo over, hè, in één keer zo. Hè. Dat geldt als dat voor het logboek dan is dat in één keer klaar. Hè. Dus dan zie je ook gelijk je naam, hè, dus dan is dat ook wel makkelijk. Ja?
0: Ja, met Italianen, ja, ik werk ze wel eens hoor, maar niet veel hoor.
1: De andere kant op is dat wel wat leuker op hoor. Een stukje verder, hè. Griekenland, Kreta, die hoek uit, hè. De Emiraten en zo die kant op. Dat zijn altijd wel leuke stations, hè. Maar je moet geduld hebben dan, hè, want meestal is het dan wel heel erg druk om ertussen te komen. Hè. Je moet gewoon even mazzel hebben, hè. Maar ja, dat is altijd, ja, Spanje is ook altijd aardig. Ja, vind ik ook altijd wel leuk. Dus zodoende, P0MIA, P1HRZ.
2: Oké, P1HRZ, P0MIA. Ja, nou, ik ga even de troep opruimen voor vanmiddag. En dan, jullie gaan zo die kant op zeker. Van hoe heet het ook alweer? Zeedorp. En dan spreken we misschien vanavond nog wel even. Ik ga straks nog even kijken op HF. Hoe dat allemaal gaat. De staande figuur is goed. Eigenlijk op alle banden wel. Dus dat is... ik denk, als je helemaal de staande golf uit de pas loopt, dan heb je meer last van de inslag, denk ik. Maar nu is de meter komt amper uit de hoek, elke keer. Dus ja, je ziet hem wel een beetje, maar Maar niet dat je zegt, die gaat helemaal omhoog. Dus, nou ja, we gaan het meemaken. Ik ga even de troep opruimen en we spreken misschien vanavond nog wel.
1: Ja, prima Norbert. Ja, met die 1 op 9 heb je altijd een tuner nodig, hè? Dat is het enige nadeel. Maar de automatische tuner doet eruit, doet er een keer goed hoor. Dus, en als je al ziet dat hij uit de pas loopt, als je hem één keer getuned hebt en je schuift gewoon een stukje op en dan gaat hij uit de pas lopen, dan zal hij zichzelf wel corrigeren gewoon, hè. Maar ja, anders kun je altijd het knopje nog even drukken. Nou, ga jij nou lekker de zooi opruimen? vanavond dan, we zijn niet vroeg thuis, of in ieder geval was het niet Norbert, dus... Het zal laat worden vanavond, rond een uur of half elf, dan ben ik wel weer boven water, hè. PD0 heb jij, dan maar QRX, P1 HRZ, nog een fijne avond en succes vanavond nog even.
2: Ja, oké. Okay. Hey, bedankt. Ja, jullie gaan natuurlijk een soort van kleutschiet, hè, maar dan anders.
1: Ja, ga je bollen. Ja, dat gaan we vanavond nog even doen, ja. Ja, het is maar één keer in de maand, hè, dus op zondag, hè. Dus dat moeten we wel bijhouden, anders moet ik betalen, hè. We hebben altijd hekel aan betalen. Altijd halen, maar betalen ook, hè. Ja, dat maakt niet uit, Norbert. Nee, voor je boete betalen als je niet komt, joh, dus dat doen we dan niet. Dus we gaan gewoon. Maar voor de gezelligheid ook, want... Wil doet al kaarten, hè? Nou, en ik ga lekker geitballen met de rest, hè? Dus, Oké, ik zeg in ieder geval groeten, 73, en wij gaan elkaar vanzelf horen. Groetjes, Norbert, ai, ai.
2: Oké, veel plezier, hoor.
1: Oké, ai, ai.

De tijd. Het is nu 5:00 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

de tijd. Het is nu 5:30 middags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 6:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

de tijd. Het is nu 6:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 7:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

pijn aan de in, bij de Nadia. Een heel zwakke modulatie. Heel af en toe hoor ik ver in de ruis. Omdat ik mijn kool ken, hoor ik je rond, Roger.

De tijd. Het is nu 7:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 8:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 9:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,70 hertz.

De tijd. Het is nu 9:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

Geef je callsign alsjeblieft. Een zeven onbekend commando. 1-7 onbekend commando.

De tijd. Het is nu 10 uur 's avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

Geef je callsign alsjeblieft.

De tijd. Het is nu 10:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

Dit is Papa Alpha 2 Foxtrot Kilo, PA2FK, PA1HZ, tweede frequentie. Dit is PA2FK,

de tijd. Het is nu 11:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

Van Alfa 2 Foxtrot Kilo PA2FK op Echo 1 Hotel Radio Zulu. Met de frequentie, het is PA2FK.

de tijd. Het is nu 11:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 12:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz. Geef je callsign alsjeblieft.

De tijd. Het is nu 12:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

0: de tijd. Het is nu 1:00 s'nachts.
1: Papa India 3, Uniform Tango Romeo.
0: CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 2:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 2:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.